baako ɔka asɛm bi kyerɛ yɛn ɛ ɔsɛ ɔka dɛ yesu yɛ baagya ne yɛaka de no yiyɛ taade fante anaamaboa dɛ wiwa